0: Rizzo, o meglio sogno, ui, ui, ui, ui, overleggen, ui, ui.
1: No, moes maar, Rizzo, moes maar, wij het stoer kan niet.
0: Jo, man, wat kan jou, ui, ui, ui.

het is zelfs haast. Mooi neem je rank of raad. Kijl ooit minder leggen, wat ja min kan leggen. Is het met leggen, als hele lampieren. Lest mij zo leuk, zo kan je rustig tot dan niet. Illa berek, nado kerek, családonk, in 40 gyerek. Utazgatás, ide oda, és hungáro. Glasnost.